0: voor dat David dat deed, dan wil ik die ook een lang het leven geven. En als Salomo opwerk, wist hij dat God hem gereed had. En hij ging naar Jeruzalem en ging door verder hem zijn bondeskist en opfer door brandopfer en dankopfer. Hij maakte een grote maaltijd voor al zijn aangestelde mensen. Een dag kwamen twee vrouwen die een oneerlijk het leven vierden, naar dem kennig met een vraag. De ene vrouw zei, mijn haar, deze vrouw en ik wonen in datzelfde huis. Ik kreeg een kind, als zij ook in dat huis weer. Dan drie dagen later kreeg zij een kind. Zest weer door keiner in dat huis, bloos wie beid. Over een nacht starf eerst eentje, wil zij op den lach. En dan neem zij een nacht mijn zin van mij als ik sluip. Zij neem mijn nu ziek en leed erendoudien zin bij mij aan. Dan tijdig als ik mijn kind bezorgen wil, zag ik dat hij dood weer. En Samarius, als ik hem neef bezag, wie dat niet mijn kind. Ober de andere vrouw zegt, dat is niet recht. Dat levende kind is mijn en dat doodje is eerd. En de eerste vrouw zegt, nee, dat doodje kind is dient en dat levende is mijn. En zo strijden zij zich door verder dem kennig. Dan zegt de kennig, du zegt dat dat levende dient is en dat doodje eerd is. En zij verstreedt dat en zegt dat dient is dood en eerd leeft. En de kennig zegt, brengt mij mal een schwert. En zij brachten hem een schwert. En hij zegt, nu schniet dat levende kind aan twee halften en geeft jeder vrouw een halft. Dan, wehen zij den zin zo goed weer, zegt die vrouw, die je kind doorleeft, tom kennig, mijn haar, geef haar dat levende kind en breng dat nicht om. En de andere zegt, dan is dat nicht mijn ook nicht dient. Doet dat. Dan zegt Salomo, doet dat kind nog staan, geef dat nur de eerste vrouw. Dat is de rechte Mutter. Als de Lied an Israel hierden, wo de Kennig dort recht uitgeleicht hat, standen sei. Sei sagen, dat hij de Weisheit von Kennigs, Gott hat,
1: Kapitel 4.
0: De Kennig Salomo, wie Kennig war dat ganze Israel. En dit sind sie in hoch angestalte Männer. Azaria, Zadok sin Sehn, wie de Priester. Elihoref en Ahija, Shisha sine Sehns, wie den Schriever. Josaphat, Ahilud sin Sehn, Aber wo der Beger von der Geschichte von dort kenne ich recht. Benaja, Jojada sind sehen, wir Kommandant von der Armee. Zadok und Abiatar, wir ein Priester. Azaria, Nathan sind sehen, wir Eva de Angestalle. Zabud, Nathan sind sehen, wir Priester in dem kenne ich sind fremd. Ahishar, wir der Absechter vom Palast. Und Adoniram, Abda sind sehen, wir Angestalt Eva de Arbeiter. Wat gedwungen wären, verschiedenet für den Kennig te bühren. Salomo hat 12 Männer über dat ganze Israel angestellt, dat sie Fährot für dat Eten für den Kennig und seine Menschen besorgen. Ein jeder von dessen Männer musst vor einem Monat den Fährot stahlen. Diese 12 Männer wären Ben Hur, en de Ephraimische Boy, Ben Deker, en Makas, Shaalbim, Bet Shemesh, en Elon Bet Hanan, Ben Hesed, en Arubot, Hij wie Eva Zocho in de jeent van Hefer, Ben Abinadab en de ganse Nafat door jeent, zine vrouw wie Tafat, Salomo zine dochter, Baana, Ahilud zin zeen, en Taanach, Megiddo, en dat ganse Betsheen, bezit Saretan Rof van Jezreel, en van Betsheen, Bad Abel Mehola, Bad Jansit van Jokneam, Ben Geber, en Ramot en Gilead, hij wie Eva de Darpa wat Jair, Manasse zin zeen jehirden, die in Gilead sind, in de jähen von Argob en Bashan, wo du saastig grote Städter wären, alle met Mieren en Isarstangen, Ahinadab, Ido sin Sehn en Mahanaim, Ahimaas en Naphtali, sine früher wie Basemat, Salomo sine Dochter, Baana, Hushai sin Sehn en Aser en Bealot, Josaphat, Paruach sin Sehn en Isachar, Shimi, Ela sin Sehn en Benjamin, Geber, Uri sin Sehn, en dort Land Gilead, dort Land von Sion, den Amoriter kenne ich, en ook den kenne ich von Bashan. En dann wir noch einer Eva dort ganze Land. Du wären so viel Menschen in Juda in Israel, aus der Sand am Meer als der Eiten und Drunken in der Vieh. Salomo regiert die ganze Jähend vom Euphrat Riefer bei die Philister ihr Land, en bei an der Grenz von Ägypten. Diese Länder brachten immer ihren Tags nur Salomo, solange sie lebt. Vor ein Tag brugt Salomo mit all seine Menschen Feiertan fienet Mehl, in saßen Halftan grovet Mehl, 10 gemaßte Ossen, 20 Steck Feu von der Weid, in 100 Schob, dort werden danach verschiedene Sorten.

Fora min fora, Israel vågen en retta, en hij kreeg zijn kleider te houden en reitte en twee stekker, en hij hoef Elia zijn mantel op, die hem weer weggevallen, en ging terug bad om Jordan, en hij ging bad om water en sloeg dat water met de mantel den Elia weggevallen weer, en hij zeid, waar is de haar Elia zijn God, en als hij dat water geslagen had, deel zich dat water naar beide zijden, en hij ging terug naar de andere zijde. Als de profeten er de jinge door bij Jericho dit zagen, zeiden zij, de jest, de op Elia weer, is nu op Elisa. Ze gingen aan het jij en knijden zich voor arm en bekten zich wat op de eed. En ze zeiden te arm, Harchemol, hier zijn 50 stortje mannen, die dienen deiner zend. Lot aangonen dienen haren zeken. Vielleicht haft dem haren zijn jest am genomen en op irgendeinen boog oder in irgendein tool fallen loten. Ober Elisa zeid, lot er nicht gonen. Doch sie hielden an, wat hij nu jeven zeid, lot ze gonen. En ze schickten 50 mannen en die zochten 3 dagen naar Elia, aber die fangen am nicht. En ze kamen terug naar Elisa, die nog in Jericho weer. En hij zei toe aan, zei dat je nicht, dat je nicht gonen zullen? De mannen van Jericho kamen naar Elisa en zeiden, horche mal, so is die seinen kost, en ze staat es op een feine steed, aber dat woeter es schlacht en dat land draagt nicht goud. En hij zeid, bring mir eine nieuwe kam en dat door zalt nemen. En ze brachten hem dort. Dan ging hij naar de kwal van haar woeder en schmeid dat zalt door en zeid, dit is wat de haar zegt. Ik heb dit woeder gezond gemaakt. Dat zal nie nicht waarder wem dood maken oder dat land schlag drogen maken. En dat woeder wordt gezond en is zo bij dem vandoorgschen dag, krijgt zo als Elisa dat zeid. En Elisa ging vandoor naar Bethel. En als hij op dem waag weer, kamen wat kleine jongens uit de stad ruut en verspatten aan. Zij zeiden, goon op, koolkop. Goon op, koolkop. En hij dreid zich nu aan, en als hij aan zag, sprug hij een vlug op aan en dem haren zijn nomen. Dan kamen 2 boeren uit dem welten vooruit en 42 van die kenja. Vandoor ging hij op dem Karmelbosch op, kapitel 3. Joram, Ahab zijn zoon, werd kennig aan Samaria over Israël en dat 18e jaar, als Josaphat kennig aan Juda weer. Joram regeert 12 jaar. Hij deed, wat hem haar een slag geval, aber hij weer niet zo als zijn vader oder zijn mutter. Hij schoof dat steinerne Denkmal van Baal, want zijn vader abgestalt had, ter zied. Aber hij hield zich aan de zinden der Jerobeam, nebat zijn zoon, Jodonen had, der Israel tom zinden verleid. Hij hield niet op met die. Mesha, de kennig Eva de Moabita, had veel schoop en hij moest ieder jaar 100.000 lama, in de wal van 100.000 schoop aan den kennig van Israel leveren. Aber dan als Ahab starf, stahl de moabitische kennig sich je in den israelitischen kennig. In de kennig Joram raubt dat ganze Israel ab en trok met de uit Samaria ruit. Hij schickt ook eine Nachricht nu Josaphat, den kennig van Juda, en zeid, de kennig van de Moabiter haft sich je in mij gestalt. Kom met mij, om je in an te kämpfen. En die zeid, ik kom, ik zie met die, en mijn volk is dien volk, en mijn pied zijn dien pied. En Joram zeid, wonen waag wel we doorhan nemen. En Josaphat zeid, den waag durch de eed op wildnis. Dan trokken de kennig van Israël, de kennig van Juda, en de kennig van Edom ruit. En als zij 7 dagen op dem waag wieren, houden zij niet meer woeder voor ihre mannen en voor de tieren, die ihre zaken droegen. Dan zei de kennig van Israël, dit is een schlimme zaak. De haar heeft deze 3 kennigs geroopt, dat hij die kon aan de Moabiter erde gewollt geven. Aber Josaphat zeid, is du geen profeet van dem haren hier, dat wie den haren derch amfragen kennen? Dan zeid einer van de mannen van Israël, hier is Elisa, Schafat zijn zoon. Die deint Elia emmer en goud am woeder ewa zijn heen. Josaphat zeid, die haft dem haren zijn woord bij zich. Dan gingen de kennig van Israël en Josaphat en de kennig van Edom rauf nu am. Elisa zeid tot dem kennig van Israël, woedam kämst du noch mee? Go doch nur die Propheten, die dien Vater en dien Mutter houden. De kennig van Israël zeid, nee, dort is de haar, wer deze 3 kennigs her geraubt haft, en aan an de Moabiter ere gewollt gejeft haft. En Elisa zeid, so sicher aus de haar, die alles regiert, leeft, dem ik dein, wann ik nicht Josaphat, dem kennig van Juda, wohl anerkennen, dann würd ik die nicht seinen Wellen en nicht meine Tiet geven. Bringt mir mal einen, der op ein Instrument spielt. En als sie einen gebracht hadden,
kämde

Schafflin, je reitschaft om de lampen bezorgen, lepels en andere bronzene dingen, die bij hem opferen gebruikt worden, en de vier behelden inkomen. De vierste van dem kennig sine wachter neem al die goldene zaken en al die zelverne zaken. Hij neem de beide grote past, dat meer en dat gestalde touw, wat Salomo voor dem Herrn zijn huis gemaakt had. Dat brons van al die dingen, wie zo veel, dat het niet te weien wie. De twee grote past, wie in jeder neen meter hoog, en hadden doboven nog jeder een bronzenet kopstek, dat anderthalf meter hoog wie. De vierste van dem kennig sine wachter neem den vierten priester, Seraja, en den tweeden priester, Zephania, en de drie wachter, die bij dat poort aposten. En aan de stad neem hij dem, de commandant over de soldaten weer, en vijf mannen van dem kennig zijn rood, die nog aan de stad weeren. Hij neem ook den schriever van dem fersten van die aan dat land de soldaten oproept, en 60 mannen van dat volk im land. Al deze neem Nebuzaradan, de fersten van dem kennig zijn wachter, en bracht den Ribla naar dem babylonischen kennig. En de babylonische kennig schloeg de alle dood en Ribla en de Hamad jeend. Dat is wo Juda uit zijn land uitgeschlapt wordt. En de babylonische kennig Nebukadnezar stalt Gedalia, Ahikam zijn zeen en Schafan zijn grootzeen aan, eva die wat nog van dat volk gebleven wieren. Als al de vierste van de soldaten, die nog op dat land rondom wieren, en ihre mannen hierden, dat de babylonische kennig had Gedalia ongestalt als leider, kämen ze naar Mitzpah tom met am reden. Du wieren Jishmael, Netanja sin Sehn, Johanan, Kareach sin Sehn, Seraja, Tanhumet sin Sehn von Netofa, en Jaasanja, dem sin Foda von Maacha käim in ihre Mana. En Gedalia versprügte se grob, habt nicht Angst für die Chaldea ihrer ungestalte Mana, blieft ab dort Land en schäck jünd zu dem König von Babel, dann wird alles gut gönnen. Aber dann in de 7. Monat käim Jishmael, Netanja sin Sehn en Elishama sin Grootsehn, die von der Kennigsfamilie wären, in 10 andere Männer mit an, nur Mitzpah entschlugen Gedalia in die Männer von Juda in die Chaldea, die mit am wären dort. Dann trug dort ganze Volk, kleine und große, in alle Fürsten von den Soldaten nur Ägypten, will sie sich für die Chaldea ängsten. Dann in dort Jahr aus Evil Merodach Kennig in Babel ward, leit Herr Joachim, der Kennig von Juda gewasst wie, uit dem Gefängnis. Hij wordt om 27. dag in de 12. maand in dat 37. jaar, dat hij vastgenomen weer, uitgeloten. En de Babylonische kennig reed vriendelijk met hem, en geef hem een steed, die hechter wie als de andere kennigs, die met hem in Babel vastgenomen waren. En Joachim brokt niet meer de kleider van een vastgenomenen, en hij eet alle dagen aan de kennig zijn dash. En hij kreeg ieder dag een bestemde som, wat hij hem leven brokt. Hij kreeg dat zo lang als hij leeft. Dit is dat geslachtsregister van Adam wat Noah. Adam, Zet, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jered, Henoch, Metushelach, Lamech, Noah, Zem, Ham, Jafet. Jafet zijn zeens wieren Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech en Tiras. Gomer zijn zeens wieren Ashkenas, Rifat en Togarma. Javan zijn zeens wieren Elisha en Tarsus. Dort Ketea en Rodanita volk. Ham zine zeens wieren Kush, Mizraim, Put en Kanaan. Kush zine zeens wieren Zeba, Havila, Zabta, Ragma en Zabtecha. Ragma zine zeens wieren Zaba en Dedan. Kush had einen zeen, der heet Nimrod, dort wie de eerste wat eine grote macht kreeg op die eerd. Van Mizraim stammen de Ludita, de Anamita, de Lehabita, de Naftuhita, de Patrosita, de Kasluita en de Kaftorita, van wo de Philister herstammen. De nu komen van Kanaan wieren, Sidon, zijn eerstgeborener Sehn, en dan Het. Buiter dem wieren nog de Jebusita, Amorita, Girgazita, Hivita, Arkita, Sinita, Arvadita, Zemarita en Hamatita. Zem zine zeens wieren desse, Elam, Azur, Arpachshad, Lud en Aram. En Aram zine zeens wieren Uts, Hul, Geter en Marsh. Arpachshad had einen zeen Shelach, en Shelach had einen zeen Eber. Eber waren twee zeens geboren, die eine heet Peleg, wiens de menschheid zich te zine tijd eva die eerd verdeild, en zijn broeder heet Joktan. Joktan had deze zeens, Almodad, Shelef, Hatzarmavet, Jerach, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael,